Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moitulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon.